0: Drie keer gezellig van de Eva Kaze kant af. Het is ver om te rijgen zingen door Andries Hendrik. Of wel, pochtjes van. So, ja. Lekker ou Eva Kaze liedje, nee.
1: Ja, ons het een lekker paar Eva Kaze liedjes. Partij is een beetje opgejazz, soos hulle sê.
0: Nee, maar ons moet.
1: Ons moet.
0: Is een drive show.
1: Ja, is een levendige program vanmiddag.
0: Is een drive show. Hoekom moet jy nou afgegaan? Jy moet nie afgaan nie. Ga dan. Geval is nie goed, hy dan daar inkry, dan is hy daar, recht, is TikTok wat nou wil vir ons rondvoet hier so, en daar gaan hy weer. Hallo julle, welkom terug. Anyway. Op die 7 Mei 1824, 202 jaar terug.
1: Ja, ja.
0: Toe kom daar een liedje uit. Hy is geskryf deur Ludwig van Beethoven.
1: Oh, okay.
0: Sy symfonie nummer 9.
1: Ja.
0: Nou, dit was beskou as sy grootste werk ooit met een koorfinale gebaseerd op Friedrich Schindler sy gedig Uit aan Ode aan die Vreugde, Out of Joy.
1: Ja.
0: En die word in die theater Amkartnernor.
1: Goeie,
0: in Wene.
1: Genichtig.
0: In Wene Oostenrijk, wat hy word nou gepremeer die dag, ja. 7 Mei, 2 jaar terug. En, omdat hy nou draaf so is, ons een bietjie gaan soek waar sy, bietjie iets happy of iets bietjie ja. Meer... funky van hom, of funky meer opgejazz.
1: Ja.
0: So, die liedjie het baie verskillende weergawes van woorde wat by hom pas. En, ja, ons doen vandag so, bietjie klassieke muziek, so tussen die so weer, nie.
1: Goed, vreemd, maar goed.
0: Het jou ooit die ingehoor. Enjoy.

0: Jannie, ek wil nou nie brak nie, maar ek het daarom 6-0 achter my naam. Daar is nie een voor het nie, maar dit is 6-0.
1: Jy het meer as ek.
2: Ja, nee, wacht. Het het vir jou weer, daar is daar nog geen 0 beweer nie.
1: Ja, dit kom, maar dit kom.
2: Dit is nabij, dit voel kom. So. Dit is vir jou weer.

Hey, Morumbi Show 9:21, Saterdag 12:24. Morum Bloemfontein 6 op na 17, Saterdag 9:19. Morum Kaapstad 13 op na 18, Saterdag 12:14. Morum Durban 17:22, Saterdag 16 op na 30. Morum Johannesburg 7 op na 19, Saterdag 11:21. Morum Kimberley 9 op na 20, Saterdag 11:19. Morum Mafeking 9:19, Saterdag 12:23. Morum Nelspruit 8:24, Saterdag 11:28. Morum Pietersburg 7:21, Saterdag 7:28. Pietermaritzburg, Morum Pietermaritzburg 7:21, Saterdag 7:28. Morum Pietersburg is 10:22, Saterdag 12:26. Morum Port Elizabeth 12:20, Saterdag 13:21. Morum Pretoria 9 op na 20, Saterdag 12:23.

0: Pieter.
1: Hallo Jannie.
0: Nou, jy is na die weer, nie?
1: Yes.
0: Nergens op Sea Lurk is om de tank vol diesel, nie?
1: Ja.
0: Maar ek word reen.
1: Maar wat is een tank vol diesel?
0: Ja, nee, dat is vandag baie geld.
1: Wat is dit?
0: Daai ouwe lotte gewen, ek kan miskien so 2 tank diesel ook in sy geld la.
1: Ja, ach, sies toch, hy moet eigenlijk meer gewen het.
0: Ek kan even jou stiegroet aan mannetjes roe. Ai, maar bykie geriewemp.

0: Ja, nee. Ik zoek daar titels comments naar André Lewis. Ja, mijn zin is in Amerika. Dat is mijn hartseer geworden. Mijn mis om. Bye bye, dank je. Dank je voor jou. Dank je voor jou, André. Die voor ons luister op van onze TikTok Live hier op Ramkat Radio. In TikTok Live. Op je gewoon weer die shuttle naar 5 tot 7 op Ramkat Radio. Voor ons gaan we naar Grans, lekker voor die week toe. Want jy, wel, ons gaan ons nou een beetje toe in het einde van die jaar. We gaan ons af toe Kaap toe, maar ons gaan met die busy rijden trainen.
1: Ja, met die busy.
0: Ons gaan busy rijden, niet trainen rijden.
1: Die blauw busy van jou.
0: Die blauw busy, ja.
1: Ja.
0: Die echt kan boos bus.
1: Dat is net hy.
0: Ons vat Coke en Coke Zero en water zo.
1: Limonade
0: zo. Nou, dat is een ander ding wat, een ander trein wat al die pad tot ook in die Kaap rij.
1: Oké, ek weet, dit is nie die grap trein nie.
0: Want hy hier.
1: Ja, ja.

0: H2 hard geweest daar vir jou, van Bring Paper, Bring Paper geweest daar met H2 hard, en Mickey gaan nie klank nou wel regstel nie, jou gaai wacht vir jou. Mickey, kom hier zo. Anyway, so, ja, morgen 101 jaar terug te kom daar taal uit, of word die taal een amtelike spreektaal?
1: Amtelike spreektaal.
0: Nie kom bij stel mee nie.
1: Ja.
0: Afrikaans.
1: Ja.
0: Kan nie geloof. Nou, die keer het ek gespeel laas jaar, ek het gaan uitsa bij Robobaan laas jaar,
1: ja.
0: Die aste my, Mickey, achter.
1: Mickey, kom hier. Kom hier. Kom pa toe.
0: Ja, laas jaar, as om het ons, ek gesê weer Robobaan met hulle, met een van die toernooi in die gang gehad laas jaar, en dit ons nou die 100 jaar vieringe van Afrikaans daag gevier. En is nou wel een jaar later, soos hoort 1 jaar nou, maar die liekie van Joe Black praat nog juist van die 100 jaar gelede. Nee?
1: Ja, ek...
0: Hy het so baie van die Afrikaanse ou volksliekies goed, wat hy noem in die liekie. En maak so, enjoy.
1: Ek wacht.

0: Ja, nee, is ook een Afrikaanse liedjes in elkaar geweest. Jezus voor Afrikaans, wat nou vandaag, morgen, 101 jaar oud wordt. Nee, kan niet geloven. Ons taal wordt al zo oud.
1: Ja, die, zoals je vroeger gezegd, die spreektaal, hè?
0: Ja, die spreektaal, ja.
1: Ja, ja. Dat gaat voorbij, ja.
0: En jij hebt Afrikaans gekend op de school. Je is Afrikaans onderwijzer geweest.
1: Ja, ik moet dan bereik ook in wiskunde, hoor.
0: In wiskunde.
1: Hier dat ik vandaag nog kan wiskunde doen, nie.
0: Maar oké, is laat school, het maakt zin.
1: Dank je, hoor.
0: Piet, dank je veel, ik waardeer baie. En nou is zondagavond weer tijd voor die country show van 6 tot 8. En is zondag moedersdag. So, zondag gaan ons nou weer moedersdag thema in die country show. So, daar is ook baie country liedjes wat oor moedersdag gaan.
1: Ja, ja, Afrikaans en Engels.
0: Ja, nee, dat is baie liedjes, wat is ja. Speel vandag aan. So,
1: ja,
0: zondag aan is een country program, Jezus voor Moedersdag, 10 mei, mag het nie mis nie, van 6 tot 8 weer radio. Want daar is jou TikTok live vir jou gooi, as jy wil, het moet vir jou gooi, dit is jy welkom. En, dit is ons helemaal TikTok, maar vir tondere aande.
1: Ja, hierdie was nou ondervinding, ne?
0: Ja.
1: En as ek so kyk na die terugvoering, lyk ons aan 'n goeie terugvoering en belangstelling gekry het. Ek wil sommer sê, Jannie, dankie vir almal wat hierdie terugvoering gegee het. Dit is lekker om dit te kry, hoor.
0: Lekker man, baie baie dankie.
1: Ja.
0: So, in 'n ander woorde, as alles nou goed loop, gaan ons nou vanaf huis toe.
1: Ja. Dink jy so?
0: Dink so.
1: Hoop so.
0: So, vir jy pas jy op. Nou selfs die eerstkomende sonderdag aand, kan die show van 6 tot 8 en weer maandag aand, dit is ons maandag show. En dan weer dinsdag al die Techno Show. En dan volgende op uw lig is 7-9 is tijd voor iets van alles. Van Pieter Randy van Rooien van Kinder Park af. So van mijn kant af, Jannie, van jou kant af, Pieter?
1: Ja, van mijn kant af ook. En ek net so vinnig, ek weet ons tijd is voorbij.
0: Mm.
1: Vir die luisteraars sê, hulle het ek gehoor, daar is bekie een paar nieuwe advertenties van nieuwe omroepers, DJ's. Van maandag af, 11 mei, is daar sommer 4. Is ek recht 4 of 5?
0: Ja, dat is 4.
1: Ja, nieuwe aanbieders, programme raak vol, wat lewendig gaan uitsaai. Ons vertel bykie meer so oor die tyd.
0: Dit is heel
1: maar
0: so.
1: Vir julle allemaal ook, baie dankie om in te geskakel het. Mooi aand. Ons hou daai duime bo. Lewe is mooi.
0: Het ek en jy kan amptelik die blinkkant behou sover. Met die kolletjies die kopie achter.
1: Ja, ja.
0: Hierdie Neil Diamond kolletjies.
1: Ja, daai Neil Diamond kolletjies.
0: Pas jy op, veilig wees, en lekker aand vir jou, en tot ziens.
1: Goeie nacht.

snoek op, wat was lekker voor ons loer. Ik heb maar eens zo zien, nou gaan roer. Kooletjes die prijs zo lekker roer. Vandaan gaan onze paard

word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

my naam is Hanlie van Rooyen van Kentenberg van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kan jy saam met my en Andre op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za, waar ons nie sagkoop nie.

0: Hartlik goeiemorgen, middag, of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, so kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot 5:30, so dis 2.5 uur is een gouwe treffers en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendingswissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.
1: Daar sy, daar het julle al Ludwigse programme. Dit is ook baie lekker om na sy programme te luister. Ek hou vooral van sy muziekkeuses en so aan sondagmiddag. Ja, baie keer raak ek so weg onder die muziek en dan luister ek so. Daarna, dan word ek weer wakker en dan luister ons weer verder. Ja nie, dit is mooi muziek daar. Goed, ons gaan nou luister na Gerry Pretorius, sy weergawe van Hange Duisend Liggies, daar liedjie van Bles, nie? Dan Joanna Field, met haar weergawe van The Love in Your Eyes. Dan Jody Wayne, Any Dream Will Do. Dan, ek weet hier is een ginseling van my ma ook, Maggie, soos gesing dier Ken Mellon.

0: Het was Joe Dolan met Moor en Moor. Ek het nou eers gegaan gaan kers opsteek daar by Jannie om uit te vind waar is hierdie mark. Nou dit is in die dorp by die Bosveldsig sake sentrum en dit is aan Moerula's in Marula straat in die Boedorp. Dit is die laaste aftrein na die Warmbad toe op die Bergepad. So daar het julle dit nou. Dit is die 30ste Mei waar ons gaan, althans Jan, julle gaan daar so lewendig uitsaai van 8 die oggend tot 2 die middag, dan kan jy sommer daar gaan registreer. En dan het ook van advertensie gestuur, hy en Barbara Rye en Manny Jackson, Tommy Lan, Tinus Tielijn, Anton Fitchert en hy self, en dan die Radio Girls gaan optree in Polani Park. Nou dis op die Bronnepad by Naboomspruit, of op pad Naboomspruit toe. Ek dink dis daar waar lekker is ook is, want dis die Bronnepad. Die 4de Julie, van 10 uur tot laat, familie en muziekdag. Daar is een hektoegang van 100 rand, daar is een mechanical bull wat jylle kan ry vir 100 rand. Stalliekies kan gehuur word ook, daar is een kontant kroeg, grootpryse en speletjies. Kom geniet die dag saam met die gesin. Nou dis die 4de Julie, so dis nog een enkie. Maar vir jou uitveer, dan is dit ook al die 4de Julie. Die hoofkunstenaars is Barbara Rye en Manny Jackson. Maar natuurlijk gaan ons en Jannie ook daar optree. Maar ons sal dit weer onder julle aandag bring. Goed, kom ons gaan aan met die liedjes. Is afgekondig, John Edmund, Patsy Cline. Kom, ons gaan sommer nog aan met die ander ook. Pussycat met My Broken Souvenirs. En dan die Archies met Sugar Sugar.
1: Luister gerus na my Grand Cameron, maandag tot saterdag 7 tot 5, Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel, net hier op Ramkat Radio.

Hallo daar, ek is Jenny Du Plessis. Kakel elke donderdag tussen 5 en 7 in op die Gooi Medie Show op Ramkwad Radio. Ons gesels oor die dinge van die dag, sportgebeure met Grant Cameron en selfs die naweekse weer, net hier op www.ramkwadradio.co.za.

Daar sê hy, ek hoop die van die winters van Ierland het Sugar Sugar gehoor, want dis Henrietta se ultimate favorite hierdie ene. Ok, nou ja mense, so het ons aan die einde gekom van vanavond sê hiervan hou ek. Maar voor ek afsluit wil ek net gaan Helen se boodskap hier so lees. En ek het een van Marai ook gekry. Helen het gesê, dit het vandag, heel dag by hulle, vanoggend, hier het liggies gereen in Roodepoort. En sy sê, Marai se keuse is so mooi, ek geniet alles. En ja, ons het so paar liedjies bygesit, want Marai het net vir ons 19 gestuur. Sy sê, prachtig, dis nice, sugar, sugar, nou gaan ek lekker slaap. Ja, ek moes vir ietsie ingooi net om julle so bykie wakker te kry voor ons nou gaan afsluit. Maar baie dankie vir een en elkeen wat saam geluister het. Amy, dankie ook vir jou stikerboodskap. Ek is blij, jy het ook geniet. En alle ander mense wat vir ons boodskappe gestuur het en gesê het, hoe geniet hulle jou muziek. Goed, ek sluit af met een van Marai, Ken Mullen, so my special prayer. Hiermee sê ek vir een goeie nacht, lekker slaap, die wat nou gaan slaap, en die wat nog wel wakker blijf, het Techno Tuesday, jylle is welkom. Alright, tot ons weer donderdag aand gesels met iets van alles, bly ingeskakel op Ramkat Radio, soos jylle nou al weet, is hier programme en muziek 24/7. Goeie nacht.

Wat is een braai sonder boermuziek? Wat is een dans sonder langarm sokkie muziek? En wat is een sondag sonder country en kerk? As jy gauw het van die A-team, Magnum, Knight Rider, MacGyver, en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great muziek.

0: Die maand is allemaal weer eens verkeer. Is er nou?
1: Wow, dat klap die skote. Vanaand is weer een grote. Aha.
0: Vanaand gaan ons groot, man.

0: Los Lobos geweest daar met La Bamba van de jaren 1987 van die movie. La Bamba, Amerikaanse biografische drama opening over de Chicago rock'n'roll legende Ritchie Valens. Verjaarsdag vandaag bij Pieter en Vivia bij jou.
1: Nee, niemand wil van mij koek en thee gee nie, so ek het nie bekendes op Facebook wat specifiek vandag verjaar.
0: Ach, en nooit nie.
1: Ja.
0: Nou, bij mij verjaars vandag ogenaamd Hardes Fourie, hy is een van die boerboelmodelle. Hy kom hier van Zuid-Durk area af.
1: Wel, hier nabij.
0: Philippus de Pree, ook van die vlaktese area af, is ook vandag bykie ouwer. Corrie Snyman, Cornel Jansen van Vuren, of sy bijna mis weet nie, maar nie hard sê nie.
1: Nee.
0: En dan Okkert van Skalkwyk, want hy hier hom, ken jy hom. Hy is commentator geweest vir Supersport Rugby.
1: Nee.
0: Okkert van Skalkwyk, hy het ook nou die dag moest, dat hy hier komt gesteld by ons in het atelier, voordat ons gaan buiten uitsluit, of ja, daar by die platteland toernooi. Maar al voordat jy die show betrokken was.
1: Ek wil net sê, ek was nie hier nie, Jan.
0: Nee, ek was nie hier nie. Nou, daar is vandag ook twee bekende mense in die muziekbedrijf wat vandag verjaar.
1: En dit is wie?
0: En hulle altyd is nog in lewe.
1: Well.
0: Dit is baie nice.
1: Nou, baie.
0: Eerste ene is gebore in 1945, hy is vandag 81 jaar oud.
1: Goeie ouderdom?
0: Ja, ja. Amerikaanse liedjeskrywer, gitaarspeler en sanger, gebore in Berkeley, Californië. Hy het iets gehad met, iets gehad met liedjes soos Have You Ever Seen The Rain?
1: Whoa.
0: Looking Out My Back Door?
1: Does I?
0: John Fogerty, vandag 81 jaar oud.
1: Wonder of hy nog sing, Janne?
0: Ek twyfel. Ek denk dat mensen in die auto's.

0: never ending story geweest daarvan. Wat zie je bij zo'n naam, Pieter? Limau.
1: Ja,
0: Limau.
1: Laat ik niet terug waar zei.
0: Limau.
1: Ja, man, jij praatte van.
0: Ja, daar je.
1: Wel, ja. Limau, ja.
0: Limau. Pieter, wat is die, in jouw opinie, die bekendste, gewildste liedje uit een rolprint uit sinds ever?
1: Jo, weet je, daar is, ek het, als ik nou so vinnig moet denk ik aan Caravans.
0: Maar ze bijna is ongeveer, baie mooi liedje.
1: Ja, ja, als ik nou denk aan die nieuwe liedjes, wat is daar in van Titanic?
0: Hij komt een beetje later.
1: Ja. Nee, oké, okay, Jannie.
0: Ik denk aan hierdie Caravans.
1: Dit is het. Ja. Baie mooi.
0: Ja, ja. Nou, by the way, hier is nou een jong van die Pergewees, omdat sy sien reel met hierdie gespeel het.
1: Wow.
0: Maar, en krijg ons nou, volgens die internetse mense, die slim mense, is hierdie, Google, soos een vrouwelijk en alles.
1: Ja. Mooi man.
0: Nou, apparently is hierdie die bekendste liedjie of all time uit de Robert Dead.
1: My Ariane.
0: In die jaar 1939 het gekom.
1: Dis 3 jaar na my pa's geboorte.
0: Niks hoor.
1: Ja.
0: Nou, my opa's geboorte het my opa is geworden 6 jaar voor.
1: My genuchte.
0: Maar, ons even snel op die gewoon met die show, so, iets bykie vinniger.
1: Ja.
0: Dat denk ik zo. So.

0: De kijk wist daar zelf ook geweest daar van hier op print wat Netflix nog is. Star is born. Maar hier was een remix geweest van Daphne samen met Camilo Peixoto. Zoiets. Blablabla. Ja, dat is blablabla.
1: Vergeet ik het naam.
0: Terug 18 muziektrama, Star is born. Ja, hier is Vietnam geweest.
1: En je hebt hem nogal geoefend. Niet.
0: Ik heb het getraaid, maar dat is een moeilijke naam.
1: Kan ik proberen?
0: Trouw?
1: Camilo Peixoto. En die hoofd los.
0: Rek hard voor je. Ik heb een paar keer wat ik weet. Ik heb op je TikTok live. Ik heb op je TikTok live. Op Janet op je 769. Op je TikTok. Wat handle? Wat noem je het? Wat is handle? Dat kan handle. Dat is een fantastische bedoeling. Maar anyway.
1: Ja.
0: Op je TikTok denk je. Yes, Janet op je 769. Met een request gehad voor een song. Maar hij slap in lees geweest. Maar hij gespeeld voor die weer. En ik hier van. Ik denk dat hij op je lees geweest, Pieter. Maar als je niet was, nie, ik heb hem ook gevonden vandaag. Maar ja,
1: ja
0: maar... een liedje van de opbrengst van lang, lang geleden van Ogenaam Richard Gere samen met Julia Roberts.
1: Daar is hij.
0: Een paar mooie tannie. Nee?
1: Ja.
0: Gezang die Roy Orbison.
1: Ja.
0: Oh, daar heb je Pretty Woman.
1: Daar is hij.
0: Daar is hij.
1: Gaan we nou Pretty Woman.

of kerstdag. 10-22 zaterdag 12-26. Maar Bloemfontein 10-21 zaterdag 11-22. Warrenkaapstad 14-19 zaterdag 15-21. Warren Durban 18-21 zaterdag 18-22. Mooi Johannesburg 11-21 zaterdag 11-20. Warren Kimberley 14-23 zaterdag 14-24. Warren Mafeking 13-23 zaterdag 12-22. Warren Nelspruit Mobella 11-22 zaterdag 10-23. Warren Pietermaritzburg 12-22 zaterdag 10-24. Warren Pieterburg Polokwane 11-21 zaterdag 10-21. Warren Port Elizabeth 14-20 zaterdag 15-23. Warren Pretoria 12-21 zaterdag 12-21.

0: Dus een mix geweest live hier van DJ Zen. DJ Zen, nee. Pieter?
1: Ja. DJ en Zen.
0: Heb ik je hart voor me. Anyway. Jammer. Nou, Pieter, ik heb langs heel enkele gebeld wat hij bij me gestaan heeft.
1: Ja?
0: Dat maakt toch wel zin? Als je bij mij staat, hoef je niet te bellen, nee.
1: Op je aas.
0: En elke keer is je eerst als je bij radio, maar de meeste keer is je phone is op silence, soms wil je nooit te luien voor nie.
1: Ja, behalve vanavond.
0: Nee, nee,
1: hij is niet lui nie.
0: Maar, by the way, hoe luien je phone nou weer?
1: Correct. The good, the bad and the ugly. Dit is nou die personeel hier by
0: Ramkant Radio Service.
1: Ja, I'm the good.
0: The good, the bad.
1: I'm the good.

0: En jullie, het is een radio, hè?
1: Ja.
0: Het is radio.
1: Het is radio.
0: Wat hoor jij?
1: Ja.
0: Wat hoor jij?
1: Radio.
0: Radio of wat?
1: Radio Gaga.
0: Lekker uit, Dwight.
1: Lekker slaap.

Jy luister na iets van alles. Ag, en sommer nog baie meer met Andrey en Hanlie van Rooyen. Elke donderdag aand van 7 tot 9 na middag.

0: Maklik. Nee, maar ons het nie kennis van Jack Russells nie, ons ken nie van worsies. Maar nie, Jaco het ook gesê, hy het oorweeg om dalk later nog een Jack Russell te kry. Vir ons, want Tessa raak nou uit, maar hy sê nie wat, hy dink nie so nie. Ons hou maar by die worsies.
1: Net so, net so. Nou ja, net hierna, Dr. Hoek, Baby Makes Your Blue Jeans Talk, Pad Deur Die Lewe, Elvis Blue, Rede Om Te Glo, Oma, daar is oma se song van Elvis Blue, Rede Om Te Glo, en dan Guy Kostens en Nicolien, net hier op Ramkat Radio. En ek wil ook net vir Jannie Moster daarvan worden, hy en sy vrou sê, welkom, luister lekker saam met ons en geniet die program, net hier op Ramkat Radio. Kom ons luister lekker.
2: Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand. Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in, elke ochend om 8 uur, se kort ochend, stilte tyd uitsending, en nog so paar gewijde programme is op sonda met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot 5:30, so dis 2.5 uur is een gouwe treffers, en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek, en die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendingswissel van my uit die archief program, en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het, en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou, as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word, om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.

0: Nou sê, ek wil ook net vir Jan Poel sê, welkom. En geniet die muziek jou ook saam met ons. En dis maar net lekker hier op Ramkat Radio. En, oh ja, en ek wil vir Marai Roberts ook, daar van Pieter Tief sê, welkom, luister lekker saam met ons. En geniet die muziek wat ons vir julle bring, of ons om hoe ons julle vermaak met lekker muziek hier op Ramkat Radio.
1: Ja, excuse. Ek het gisteraand gehoor, Johan Kool het ook met Toy gesels, en ek weet nie of hulle nog in die hospitaal is, want hy het naar die aand na my dinsdag aan program, het hy met my gesels, dus hy en sy vrou is in die hospitaal met hierdie nare varkgriep. Nou, daar versprake hulle dat hy dalk spoedig kan uitkom, maar ons weet nou nog nie of hulle al uit is of so nie, maar as hulle dalk luister, baie sterkte vir julle, en ons hoop julle word gauw gezond.
0: Asai, en ek het hier iets van Joey Lyne gekry, een van ons Hartlands dames, Sondag 31ste Mei, is een okstel poikie, dis R89 per serving, en, hoe sê hulle, slowcook to perfection. Barbara Rey gaan ook daar optree, en jy moet jou tafel boek, by 082-769-2599 of 083-654-0352. Dit is by Strydfontein, Pap en Grill, President Steinstraat in Pretoria Noord. Die wat in daardie wêreld bly, julle kan gerus hulle gaan ondersteun. En as julle inligting soek, kontak ons, ons sal julle op die regte pad sit. So, ons geniet die muziek en ons ondersteun maar ons mense so ver as wat ons kan. En dan kom ons luister lekker muziek hier op Ramkat Radio.

0: Luister gerus na my Grand Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel net hier op Ramkat Radio.
1: I won't give up my dream.

word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

0: Lisa.
1: Lassai, dit was Winga Boys met We're Going to Ibiza. Lekker muziek hier op Ramkat Radio. En so het het ook tyd vir ons geword om te groet. En so van my kant af, een goeie nagrus vir elkeen. Geniet julle naweek wat voorlê. En wees veilig, die bisebiele rol, of bisebiele gaan rol. Wees veilig op die pad en pas julle self op. En Ramkat groete aan elkeen van julle in lekker doeks.
2: Ja, maar net laat julle wiele afrol nie. Goeienacht, julle moet lekker slaap, dankie vir allemaal wat saam geluister het, en vir al die boodskappe wat ons ontvang het, en sterkte vir die siek mense, en allemaal aan wie ons dink, wat ons van weet, wat gebeure nodig het. Goed, ons sluit af met Jason Donovan, Any Dream Will Do, en daarmee sê ons vir een mooie droom, tot ons weer gesels woens, dinsdag aand.
1: Daar sê, en dan duid die program rooster, kyk maar, en dan gaan julle aan met hom. Ok, bly ingeskakel op Ramkat Radio, www.ramkatradio.co.za.
3: Sluit jou week af elke sondag aan tussen 6 en 8 saam met my en het oorlesie op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country muziek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.

Nancy, Alligaso, Bidam, in die Kato, Vivaldes, DJ Toyo, Ova Grabo, en jy's ingeskakel, net hier op www.ramkadradio.co.za, en ons gaan nou naweek afskop. So, kry reg die uistee, en ek weet, dit is een bykie koud, maar die Germaanse bruisdrankies en dinge, goede, steek maar een vuur op, trek die danslipperkies aan, en maak reg vir een lekker jol vanavond. Hier gaan ons!

0: Kijk, hier die man tokkel aan mijn gitaar zo lekker. Ik wil sommer nog heel ander nog van naar zijn muziek geluisterd. Jee, ou Henko, Henko de Toei. Mensen, jullie met die man ondersteun. Ik het nou die dag daar op Facebook zo'n ding van hem gekry. En ik wens ik kan het vir julle op die lucht. Maar ik zal hem nou op die Ramkad Radio groep sit. Waar julle hem kan contact vir shows en birthday parties en al sulke lekker dinge. Is een lekker kerel hierdie. Is een plat op die aarde man met vele talente en hy is ons damse gaanse. Hy is ons damse gaanse. So Henko, baie dankie vir jou lekker muziek. Ons gaan kyk of ons die later vanaand nog een sy Weskus Juliet of ons die daai nommerkie ook nog kan ingooi nie. Nou ja, hier het hoor eers hierso wat sê die koning of die president van Ramkat, nie die koning nie, die president van Ramkat, ou Rudolf, hy het ook hier al vroeg aan te boodskap gestuur, sien my, hy sal net na 5 die ou hom gestuur, so kom ons hoor wat sê hy, naan Rudolf.
1: Heta DJ Toy, sal weer woensdag aand in die Kaap, het so lekker lichte reen, koud gewees vandag,
0: ja,
1: en terwyl ek nou so lekker licht reen, die van julle wat ek kagel het, laat hom oploop, die van julle wat braai vanavond, jesse, nooi ons ander wat nou nie braai nie, nooi ons ook een bykie uit. En ons sien nou dan lekker program hier saam met die legendaris DJ Toy op Ramkat Radio. DJ Toy, baie dankie. Soos gewoonlik maak jy ons woensdag weer prettig en plezierig. En hier vanaf is het ons natuurlijk nou ambtelik naweek. So,
0: ja.
1: Gezien dan van allemaal en ons ingeskakeld saam met die legendarise DJ Toy, a.k.a. die grootkat van Ramkat hier op ramkatradio.co.za.
0: As hy... Snoekie, my mater, Rudolf, jy skiet vir hom dan weer raak. Nou ja, omdat jy hom so raak skiet, speel ek sommer vir jou van Bok van Blerk se song ook, 'n dis raak.

Ah, lekker nommertjie ook daar, lekker dansnommertjie daar deur Ben en Miles met DNA. En nou gaan ons so ietwat rustiger Jan Blom, een van sy nuwe liedjies, Beautiful Jy, en ons volg hom op met John Belcher se Lewenslustig. Geniet hom.

John Belton daar met Lewenslustig, great nommerkie daai, en voor dit was dit Jan Blomse, een van sy nieuwe liedjies, A Beautiful Day, jy, amper sê ek nou jy, excuse toch, mense, ek hoor ek kom in die Kaap uit, Nancy Lorette, Laurie Butcher, Butcher uit Ierland uit, sy sê, groete hier uit Ierland, Bir, dis natuurlijk die plekkie waar hulle bly, B-I-R-R, geniet die muziek wat gespeel word, Brian en Lorette, baie welkom julle, julle is aan ook nou net hier so, betijds vir die two-step stomp, jive, line dancing, country, honky tonk, whatever ook al jy dit wil noem, vir die volgende paar 20 minute of so, terwyl ek my, jylle eet mis nou allemaal braaivleis vanavond, ek sal eet is bezig met een baarkie heerlijke hoenderpasta wat my vrou vir my gemaakt het, nou net hier ingebring in die studio, so ek gaan my pasta eet, en ek gaan my headphones op, lekker sit en jive, en saam kuier met jylle op vanavondse line dancing special.

Welkom ook aan Tone Swanepoel. Hy sê, Nantoy, cool hier teen die Lesotho grens. Luister lekker muziek en geniet het. Ja, ons woudekom is ook op die koffie. Groetnis vir Boetie in die Kaap. Mooi aand, Debbie en Tone.

Begin jou oggend reg met Op en Wakker saam met my Rizaan. Skakel in maandag, woensdag, donderdag en vrydag van 9 tot 10 net hier op Ramkat Radio. Goeie musiek, lekker gesels en die perfekte energie om jou dag af te skop.

0: Dames en heren, wie geweest daar? Baby Blue geweest daar voor jou op ramkatradio.co.za. Myself, jy nie geweest daar vir jou. Om mens, ons gaan begin sondag aan de 6 tot 8 Ramkat Country op Ramkat Radio. Wat vanavond weer iets van alles, bietjie ou country, nuwe country, alles die mekaar gemeng vanavond. Se program tussen nou en vanavond 8 uur. Met bietjie te laat uits van ontspan. Die begin van 'n nuwe week hier op Ramkat. Op pad vir jou liedjie van Gene Rockwell, Gert Smit, When I Dream. Dan op jou Jana Field, Don't Fly Too High. Dan vir Lotus, When the Gold in Your Hair Turned to Silver. Drie ou bekende country liedjies, al die sangers van Suid-Afrika. Drie in die rij op ramkatradio.co.za. En dan in die baas ook uit die Kaap uit die Rolf Goosen, wat op vanavond saamkeer. Elke sondag aand hier op Ramkat Country.
1: Hey yo, Jannie. Ons zijn geskakel op ramkatradio.co.za. Natuurlijk, van Sesterse kant af is het weer die wereldse beste country program. Die wereldse beste country sanger en country program omroeper op ramkatradio.co.za. Voor al die nieuwe luisteraars willen sê baie baie welkom. Het is altijd een eer plezier om samen te kijken naar die bestaande luisteraars. Dankie dat jullie elke zondag terugkom om naar die legendarische Jannie du Plessis te luisteren. Gezien daarvan van allemaal en dis die manier hoe mense hierdie week afskoop op ramkatradio.co.za.

Heb je gezegd, zijn kwestie de luiders geweest dan? De luiders geweest dan, met when the gold in your hair turns to silver. Wat heb ik in die werkantrie? Een lukje van Nightsmith samen met Avril Lavigne. Can you die from a broken heart? Dan af je Lily Rose met Work Like That. En dan voor jou zo op het binnenkort. Iemand wat vandaag een beetje ouder is, verjaarswap die dag. 17 mei 2026. Is weer twee in de rij. En dan vandaag zijn verjaarsdag. Ik ga naar voor jou Nightsmith en Avril Lavigne. Dan af je Lily Rose. Lily Rose. Twee in een rij op pad naar vandaag's verjaarsdag toe.

Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand. Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag koop nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, se kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag om 3 uur tot 5:30, so dis 2,5 uur is een gouwe treffers, en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek, die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendings wissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou, as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word, om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.

op een koude dag. Een kachel vier en wijn op een wintersnacht. Gedachten van jou in mijn hart vat vlam. Snoesig toegevouwen ons huisje bij die dam. Geef mij een boksgitaar met de liefdes.

De keer is dat van Jim Reeves geweest, dat hij van Ankelsing, die ook genaamd William Charles Boardman, of bekend als Billy Forrest. Wat voor jou, de keer van Dozy in Nianel, We've Got Tonight. Dan af jou, als jij ooit donderdagmiddag op TikTok inschakel, of even op je radio, ja, begin bij radio, en als je wil beeld bij je, gaan die TikTok doen. Dus laatst donderdag, bij was dit ons programma, zomaar begin met een levendige Samsung duet, ek en Pieter. Dus zingen ons Sam, nou, donderdag geweest, Sweet Caroline met ons vrouwen naam met een thema geweest. En vanavond zingt Pieter voor jou, Song Blue. Dan af jou Demi Lee Moore met If I Needed You. Drie in de rij op Ramkat Radio.co.za.

0: Ons hou Ramkat radiofees by Bergrivieroord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat radio Groot Makiti. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Andre, DJ Pieter, DJ Hanley, as ook DJ Tarsius. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hoope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek, heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-3560-898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Beslis een vir die boeke.
1: Hey body fangs and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, fangs. Was jou

Demi Lee Moore geweest als met Arnold Koleski geweest al voor jou met If I Needed You op Ramkat Radio. Wat voor jou Maywood, dan of Maywood met Mano. Dan af voor jou Bobby Angel, Sunday Morning Coming Down. Dan voor jou Kenny Rogers, op bekende Lucille. Drie in de rij op Ramkat Radio.co.za.